Een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Het wordt weer zomer, dus half nog binnen toen. Naar de verkleed, nog liever naast, dan ook naar Broen. Ik ben als stadwest, ik heb mijn kurtenbox hem kocht.

0: Het is nu 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Het is nu 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Esperia. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Weer te lood.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op 1 dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Groningse Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De zonsverduistering heeft gisteravond op verschillende plekken in onze provincie voor grote drukte gezorgd. Op de N361 bij Lauwersoog beboette de politie meerdere foutparkeerders. Natuurmonumenten greep in op de uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden. Er keken ruim 200 mensen naar de eclips, terwijl de toren maar is gekeurd voor maximaal 45 mensen. Het dak van Forum Groningen stond zo vol dat al snel niemand meer werd toegelaten. Bij een stalbrand aan de Scheveweg in Vlagtwedde zijn gisteren aan het eind van de middag 5 koeien omgekomen. In de stal stonden 40 koeien. En het kan een prima jaar worden voor Groningse aardappelboeren. Onze provincie heeft minder last van de droogte dan andere delen van het land. En bovendien geldt hier geen beregeningsverbod. Ook akkerbouwer Menko Zwol in Spijk is daar blij mee.
5: We hopen dat dit de redding is. We kunnen ze nou nog wat langer in de benen houden. En dan hopen dat de natuur het goed oppakt straks. Dat er een beetje regen komt.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
6: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, welkom bij de ochtendploeg. Zeg maar de afterparty van de zonsverduistering en de nacht van de vallende sterren. We gaan het er zeker over hebben, tussen nu en 10:00.
6: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
7: Goedemorgen.

0: goedemorgen. De nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 13 augustus. Met hier in de ochtendploeg Daphne Blanke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Over het weer kunnen we redelijk kort zijn vandaag. En morgen twee tropische dagen. Temperaturen boven de 30 graden en volop zon. Hoewel het buiten nu nog best heel aangenaam is. Na een uiteindelijk best ook wel koele nacht. Vanaf 9 uur is er overigens ook code geel door het KNMI afgegeven voor onze provincie. En ook voor de rest van het land. Dat duurt in ieder geval tot morgenmiddag 2 uur. Nog even twee dagjes puffen. Ja, gisteravond hebben we gekeken.
2: Ja, uiteraard. Ja,
0: hadden jullie brilletjes?
2: Ja, zeker. Ja, ik las vorig jaar al ergens, begin vorig jaar, over dat er een eclipse aan zat te komen gisteren. En toen dacht ik van, nou, laat ik meteen maar brilletjes bestellen.
0: Dat
2: toen waren ze nog goed op. Ik geloof dat ik er €1 per stuk voor heb gegeven, ongeveer. Ach. In 25, zoiets. Dus ik had ze op tijd in huis.
0: Ja, ze hebben genoeg ook voor marktplaats kunnen zetten.
2: Ja, weet je, achteraf denk ik van, joh, ik had 10.000 van die dingen moeten kopen. Ja. Dan had ik ze voor heel veel geld kunnen verkopen. Ja. Was ik rijk geweest, nou.
0: Oh, heb jij nog meer tips voor ons, Rob? En wij veel te laat achterkomen wat we nu alvast in huis kunnen halen voor wat in de toekomst gaat gebeuren?
2: Nou ja, goed, over een jaar is er weer een eclipse, hè. Die is dan in Nederland volgens mij voor 49% te zien. Dus dat is een stuk minder dan...
0: Wat goed dat je zo ver vooruit kijkt. Had jij een brilletje?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, wel één om te delen, maar dat is uiteindelijk prima.
0: Ja,
1: je gaat niet een uur lang...
0: Nee.
1: Ja. Nou, door zo'n brilletje kijken. Tenminste, kan, maar...
0: Ik had er niet één, dus ik was aangewezen op onze stream. Wat trouwens erg leuk was om na te kijken met dat ene beeld van die verduistering. En daarnaast dan onze verslaggevers op allerlei plekken waar het heel erg druk was. Ik ben nog wel even in de tuin geweest toen het... ik heb door de gordijn op een gegeven moment heen gekeken. Zelfs dat vond ik al te scherp, dus dat heb ik ook maar niet meer gedaan. Maar ik ben wel even in de tuin geweest toen het ineens ging schemeren. Wat een hele bijzondere gewaarwording was.
2: Ja, ik heb ook eerst in de tuin gekeken en nog een beetje met een schuin oog naar onze uitzending. En daarna zijn we eventjes erop uitgetrokken naar een mooie vrije plek in de omgeving.
0: Ja, ja. Ik zag op tv ook een mevrouw die zei, ja, ik ga stiekem toch naar de zon kijken. Dacht ik, ja, dat moet je ook openlijk doen. Is gewoon niet slim.
1: Nee.
0: Het is iets anders dan, ik ga stiekem door rood licht lopen of zo.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik vond het wel bijzonder, want als je heel even tegen de zon inkijkt, dan zie je al een plek voor de ogen. Dat gaat snel.
0: Een van de plekken waar we waren was Noordpolderzeil. De Rijksuniversiteit was er ook. In de persoon van sterrenkundige Theo Jurriëns. Joyce Kranenborg zat eventjes naast hem en sprak met hem.
3: Theo, het hoogtepunt is geweest.
4: Ja.
3: Wat vond je ervan?
4: Ja, het was een mooi feestje. En allemaal blije mensen, iedereen happy. Nou ja, dus hartstikke goed.
3: Ja. Was dit wat je ervan verwacht had?
4: Ja, dat weet je nooit. Ik bedoel, één belangrijke randvoorwaarde bij een verduistering is mooi weer. En dat weet je nooit, dat hebben we niet in de hand. Nou ja, het is natuurlijk prachtig weer geweest. Veel enthousiaste mensen. Dus je weet nooit hoe het wordt. Maar het is wel heel mooi.
3: Ja, en er kwam ook nog iets extra's bij natuurlijk.
4: Ja, die mooie bijzon. En die zie je niet zo vaak. En ik heb nog nooit in mijn leven een zonsverduistering tegelijk met een bijzon gezien. Dus...
3: Wat kun je omschrijven? Wat is een bijzon?
4: Een bijzon is een effect in ijskristalletjes in de lucht. Die als het ware het licht weerkaatsen, waardoor je de kleuren van een regenboog krijgt.
3: Ja. Dus kunnen we dan zeggen dat deze zonsverduistering van 2026 nog weer extra bijzonder is?
4: Ja, en hij is bijzonder dankzij al het enthousiasme van de mensen. En deze blijft lang op het netvlies.
3: De dames die er al de hele dag zitten. Het hoogtepunt is voorbij. Hoe was het?
5: Fantastisch. Adembenemend. Bijzonder. Mooi om mee te maken. Sfeervol. Gezellig.
3: Ja. Waardendere mensen, hè?
5: Ja, ik hoorde 3000, maar dat is toch wel heel veel.
3: Ja, ik heb niet geteld.
5: Maar als je nu ziet hoeveel er al weg zijn, is het ongelooflijk. We blijven nog mooi even zitten. We kunnen straks in één stuk doorfietsen.
3: Gaan jullie ook als laatste weg?
5: Nee. Morgen om 5 uur gaat de wekker weer.
3: Oh nee, nou, dan zeg maar op.
5: Dus dan ga ik naar de deur.
3: Nee, ik ga ook nog even naar José toe. Ja, José zat hier ook als eerste.
6: Vergeeld.
3: Genoten.
6: Ja, fantastisch. Fantastisch. Is echt, geen woorden voor...
3: Nee, zo bijzonder. Echt een beetje sprakeloos van bijna, hè?
6: Dit is heel bijzonder. Dit is echt heel bijzonder. Ja, dat gaan we nooit weer zien. Of we moeten al de wereld overreizen om het ergens te kunnen zien. Maar nee, ik vond het echt ontzettend leuk.
3: Ja.
6: En wat Arank ook zegt, het is zo gezellig. Zo gemoedelijk allemaal. En ja, ik vind het echt Superleuk.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Ja.
0: In tijden dat we elkaar soms naar het leven staan, dat we ook een moment hebben dat we met z'n allen samen iets doen. Hartstikke leuk. In Noordwijk overigens was ook iemand die zijn vriendin ten huwelijk vroeg.
1: Oh.
0: Op dit moment, dat is wel een goed moment, zeg. Dan heb je het goed uitgekozen, toch? Ja.
1: Ja.
0: En ze zei ja, heb ik begrepen.
1: Oké, gelukkig, ja.
0: Ja. We gaan het er straks nog over hebben, hoor, over die zonsverduistering. Ook nog allerlei vallende sterren gezien. Jij, Rob, je had eentje gezien?
2: Jazeker, ja, ik ben wat vroeger opgestaan vanochtend, 4:15. Dat was ongeveer het hoogtepunt van de Perseïdenzwerm, begreep ik.
0: Ja, dus, had je geen bril voor nodig dit keer?
2: Daar had je geen bril voor nodig. Ook gewoon in de achtertuin bekijken. En ik heb er een paar gezien.
0: Oh, nou.
1: Wat een goed idee.
0: Ik zat in de auto, ik heb niks gezien.
2: Volgens mij heb je morgen weer een kans. Dus
1: oké.
2: Okay. Niks gezien, dan morgen nacht even kijken.
0: Lekker op 2:00, geen enkel risico. Nee, ben je gek, joh. Het is 6:12. Dit is de ochtendvlog. Tot 10:00. En zo meteen.

0: Working 9 to 5, begin van de werkdag met Dolly Parton.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Vandaag naar Camping Boekenschat in Ter Apel. Ronald Hut, goedemorgen.
3: Edwin, goedemorgen.
0: Hebben ze bij jou op de camping ook gekeken gisteren?
3: Nou, ik heb er wel wat mensen over gehoord, ja, maar je kon bij de camping niet echt alles volledig zien. Dus je moest wel een stukje verderop in het dorp zijn. Maar ik heb het zelf niet gezien, hoor, moet ik zeggen.
0: Nee, had je te druk of vond je gewoon niet zo boeiend?
3: Nee. Kijk, ik zie het alleen maar op televisie, dus ik kijk later alleen.
0: Ja,
3: ik vond het wel minder belangrijk, zeg maar.
0: Ja, er zijn belangrijke zaken in de wereld, maar soms zijn onbelangrijke zaken ook heel fijn, hè?
3: Nou, dat klopt. Wij hadden toevallig nog wat campinggasten, die kwamen net binnen. En ja, dan moet je toch daar je energie in maken.
0: Dat gaat door natuurlijk. Dus er komen nu nog steeds mensen binnen. Het is een beetje het eind van de vakantie natuurlijk al.
3: Nou, wat je inderdaad ziet nu, vooral met dit weer, is dat de mensen ook nog een beetje kort komen. Nog 3 dagjes, 4 dagjes. Zo, van, het is prachtig mooi weer van, we gaan even kamperen. En, ja, we hebben gewoon enorm veel geluk met weer, zoals je moet zien. Ja.
0: Ja, nou ja, dat is wel waar voor een camping. We hebben natuurlijk, het is droog, hè, maar we hebben een fantastische warme zomer gehad. Misschien wel een beetje te warm.
3: Ja, wij hebben natuurlijk wel een geluk, wij hebben heel veel meer. Hè, dus ik ben ook inderdaad aan het sproeien. En we hebben heel mooi groen gras, ja, dat je de hele dag aan het sproeien bent. Nee, al prima. Dus dit is het meest unieke, al het meest mooie wat wij kunnen hebben bij de camping.
0: Ja,
3: absoluut.
0: Jij bent een hele tevreden campingman deze zomer.
3: Ja, jongen, ik heb gewoon mensen gehad die kwamen van Italië, van Spanje, en die zeiden ook van, jongen, zelfs in de schaduw was nog te warm. Dat was bij ons gewoon perfect. Ja, dan rij je 600 kilometer en dan denk ik bij mezelf van, jongens, kom maar lekker naar Trapel, want hier is het ook mooi weer.
0: Ja, nou ja, en dat mensen het daar nog even zeggen van, het is nu warm deze dagen, ik pak nog even lekker 3 dagjes, dat is wel slim eigenlijk, hè?
3: Ja, inderdaad, wat je zei, het loopt aan het eind van het seizoen. We hebben volgende week het hele grote septoraderpolo's rooi.
0: Oh ja, jaarlijks.
3: Dan is het gras niet meer zichtbaar. Dan is, er komen 2500 mensen.
0: Zo.
3: Ik moet wel proberen dat ik ze allemaal kwijt kan.
0: Zo, dat is leuk.
3: Bijzonder.
0: En is er dan nog ruimte voor gewone campinggasten?
3: Nou, er zijn wel wat mensen die komen ook. Maar wij komen voor dat ze nog, ik zeg maar, we zitten vol. En dan hebben ze, ik moet gewoon eerst de spelers de voorrang geven.
0: Ja.
3: En dan, als er dan nog ruimte is, dan kunnen we wat mensen komen kijken.
0: Ja. Maar, dat is een leuke week nog.
3: Wat zeg je?
0: Dat is nog een leuke week in het vooruitzicht.
3: Ja, joh, dat is prima. Dat is prachtig. Joh. Dat is, vanaf volgende week woensdag hebben we gewoon echt een week lang. Zeg, een beetje van woensdag tot woensdag is echt een waterpolo-toernooi. En dan is het gewoon volle bak. Ja, dat is echt een drukte van iets wat geweldig. Er komen 13 buitenlandse teams. Dus kun je wel voorstellen dat
0: hartstikke
3: dat allemaal een plekje en een caravan en tenten. En alles is ook verhuurd. Dus alles zit gewoon vol.
0: Mooi. Ja, nou wens ik je veel plezier alvast. Werkdag is weer begonnen.
3: Ja,
0: we bellen elkaar binnenkort wel eens weer.
3: Kom gauw.
0: Dankjewel. Dag Ronald. Mooi.
2: De Vroege Vogel.

0: 1965. Billy Stewart en Summertime werd jarenlang ook gebruikt in de Nederlandse top 40. Bij de klapper van de week. Ja, eigenlijk een Porky en Best, dit van Gershwin. Summertime, gedraaid op een zomerse dag. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland in de ochtendploeg. Wat gebeurt er buiten Groningen zoal? Nou, de Spaanse politie heeft in een gezamenlijke operatie met Nederland en een criminele organisatie opgerold in het Spaanse Malaga. Bij de operatie werden 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders. Ze zijn volgens de Spaanse politie overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende zou onder meer grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen hebben gesmokkeld via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Spaanse Costa del Sol. De 5 verdachten worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, drugshandel, witwassen en onttrekking van vermogen aan de schuldeisers. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor kunnen de pensioenen volgend jaar mogelijk iets omhoog, met 0,5%. In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog. En ook andersom. In het eerste kwartaal ging het door de Iran-oorlog niet goed op de beurs. Maar uit de nieuwe cijfers van het tweede kwartaal komt een ander beeld naar voren, zegt pensioenfonds Zorg en Welzijn.
1: Er is een veel positiever sentiment ontstaan. Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd. Wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
0: En de Nederlands voetbalelftal heeft een nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Hij wordt de eerste buitenlandse bondscoach in bijna een halve eeuw. De 46-jarige Spanjaard speelde bijna zijn hele carrière als middenvelder bij Barcelona. Als trainer is hij nog een redelijk onbeschreven blad.
2: Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport van de KNVB, Nadia de Jong en Marianne van Leeuwen benadrukken dat het is vanwege zijn kennis van het Nederlands voetbal en vanwege zijn attractieve en aanvallende speelstijl.
0: NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg, de eerste test voor Xavi en Oranje is eind volgende maand. Nederland speelt dan tegen Duitsland in de Nations League. Het Groningse nieuws komt eraan om 6:30. Rob, wat zit erin?
3: Nou, het kan een prima jaar worden voor Groningse aardappelboeren. Toch hebben zij ook zorgen. Welke hoor je zo?

0: Say you'll be there. Het is 6:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De zonsverduistering heeft gisteravond op verschillende plekken in de provincie voor grote drukte gezorgd. Bij Noordpolderzeil en Lauwersoog verzamelden duizenden mensen zich voor een mooi uitzicht. Het dak van het Forum in Groningen stond zo vol dat al snel niemand meer werd toegelaten. Op de uitkijktoren in het natuurgebied De Onlanden bij de stad keken ruim 200 mensen naar de zonsverduistering. Omdat de toren van natuurmonumenten gekeurd is voor maximaal 45 mensen, besloot boswachter Bart Zwiers in te grijpen. Hij verzocht mensen de toren te verlaten, maar er gaf lang niet iedereen gehoor aan. Op foto's is te zien dat zowel de trappen als het uitkijkplatform vol stonden met mensen. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. Op de N361 bij Lauwersoog heeft de politie ingegrepen bij gevaarlijke verkeerssituaties. Het was daar tijdens de eclipse zo druk dat mensen hun auto's langs de provinciale weg parkeerden en over de weg naar een uitzichtpunt liepen. De politie heeft op de dijk bij Lauwersoog boetes uitgedeeld aan meerdere foutparkeerders. De politie, handhaving en staatsbosbeheer hebben vanwege de drukte tijdelijk het verkeer geregeld. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De zonsverduistering van gisteren was het best te zien door een speciale eclipsbril. Maar niet iedereen hield zich aan dat advies. Zo trof verslaggever Robert Pastoor en Lauwersoog een man uit Zoutkamp die zijn lastkap van zolder had gehaald.
2: Als je hier doorkijkt, hij heeft nog twee kansen ook. Het is een enkel glaasje en een dubbel glas.
3: U durft het wel aan.
2: Nou, anders vraag ik iemand die mij mijn auto terugbrengt als ik geen ogen meer heb. Jawel hoor, dit durf ik helemaal wel aan. Als je hier doorkijkt, dan is het blijft er maar zo weinig licht over.
1: Andere mensen die geen eclipsbril hadden zorgden voor projectie van de zon op een vel papier, bijvoorbeeld door een vergiet of een kijkdoos te gebruiken. Het kan een prima jaar worden voor Groningse aardappelboeren. Doordat de oogst in heel West-Europa lijkt tegen te vallen, stijgt de prijs. Onze provincie heeft bovendien minder last van de droogte dan andere delen van het land. Ook geldt in Groningen geen beregeningsverbod zoals elders in het land. Toch houdt akkerbouwer Menko van Zwol uit Spijk zijn hart vast voor zijn tafel aardappelen.
4: En ze moeten nu nog 3 weken groeien, maar dat halen ze gewoon niet. En als er een hittegolf komt, zoals deze week weer voorspeld is, dan hebben ze gewoon alle reserves nodig om bij te zetten. En die zijn er niet. Dus ik denk dat eind van de week heel veel percelen gewoon aan het eind zijn.
1: De droogte leidt tot kleinere aardappelen en dus kortere frieten dan gebruikelijk. Een ander gewas, de ui, heeft het zelfs nog een stuk lastiger dan de aardappel. Bij een stalbrand aan de Schevenweg in Vlagtwedde zijn gisteren aan het eind van de middag 5 koeien omgekomen. In de stal stonden 40 koeien. De eigenaar heeft de dieren samen met de brandweer in veiligheid proberen te brengen. Maar voor 5 koeien kwam de hulp dus te laat. De brandweer gaf om 6 uur het zijn brandmeester, maar was nog lang aanwezig voor nabluswerkzaamheden. De schade aan de stal is groot, zegt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries.
5: Ja, de schuur is compleet afgeschreven, ja. Die is helemaal uitgebrand. Ja, er is niets meer aan te redden, helaas.
1: En aan de Hogeweg in Ter Apel heeft gisteren aan het eind van de middag brand gewoed in een akker met stro. Een groot deel van het land is daarbij afgebrand. De brandweer kwam met meerdere voertuigen naar de akker om het vuur te blussen. Door het droge stro leidde de brand telkens op andere plekken op. En daardoor had de brandweer moeite om het vuur te blussen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zometeen ons lopend vuur van gisteren over het beeld van Lenin in Oost-Groningen. Na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in, was de stelling in het lopend vuur. Door het weer met Gert Voerman en atlete Jorinde van Klinken. Zij plaatsen zich gisteren eenvoudig voor de EK-finale bij het discuswerpen.
8: Goedemorgen Edwin.
9: Goedemorgen Edwin.

0: zijn claim to fame. En de serie Neighbours natuurlijk. Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.
1: Lopend vuur.
0: Discussie in de Oldamster politiek over de toekomst van het metershoge standbeeld van Lenin. Dat beeld staat nu bij de voorstelling De Graanrepubliek van Zummerbühne in Oostwold. En daarna moet hij naar het nieuwe informatiecentrum over de communistische geschiedenis van de Graanrepubliek. Nou, het CDA is daar niet zo blij mee. Die zegt, waarom zou je massamoordenaar dan verbinden met de Graanrepubliek? Maar de VCP zegt ja, maar je moet het zien in de context ervan. We hebben de discussie gisteren ook gehad. In ons lopend vuur, met de stelling, na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. Maar dat hebben we allemaal binnengekregen, Daphne.
2: Henk die zegt, druktemakers, een paar weken en hij staat weer in Tjuchem. Toen hij daar stond, toen zei ook niemand er iets over.
0: Hij staat er inderdaad natuurlijk al heel erg lang, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Henk Koop heeft hem hier ooit naartoe gehaald. Toen hebben we die discussie daarover niet gevoerd.
2: Nee, precies. Dus,
0: nee, tenminste, ik kan me dat niet heugen.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nee, maar goed, het is nooit te laat om een discussie te voeren.
2: Nee, tuurlijk. Bart die zegt, ga je uit jongens, geschiedenis is geschiedenis... en het communisme hoort bij Groningen, net als Lenin en Marx. Koos die vindt, als het een normale grootte had, dan was het geen probleem. Maar dit enorme gevaar valt in Nederland volledig uit de toon... en hoeft wat mij betreft ook niet zo opvallend in het landschap te staan.
0: Zet je naast twee windmolens, valt er niet meer op.
2: Goed punt. Peter die zegt, nee, zo'n beeld moet niet in de opslag. Openbaar laten staan, ergens in het Oldambt. Je gaat het lied De Graanrepubliek van Alex Vusseling ook niet verbieden... omdat hij begint met Stalin en Lenin.
0: Zwaar.
2: Angela die zegt, nou, we kunnen het ook gewoon omsmelten... dan brengt het nog wat geld op.
0: Ja.
2: Ook weer zonde. Frans die zegt, mooi laten staan. En Barbara die zegt nog, achtertuin. Ja, geen propaganda, maar deel van de geschiedenis van de Graanrepubliek. Mensen maken zich druk op zonder de feiten te kennen.
0: Ja. Alex Visser zat gistermiddag trouwens nog bij Nieuwiener tussen de middag. Om hierover te praten, leuk. Na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. Dank voor je mening, dank voor je stem. Uiteindelijk was 48% van de stemmers het eens met de stelling.

0: heeft tegenwoordig dikke verkerings met de voormalige premier van Canada, Justin Trudeau. Deze Katy Perry en Chain to Rhythm. Het is bijna 7:15. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Het is nu nog eigenlijk best frisjes buiten. Wanneer gaat de temperatuur stijgen?
1: Ja, dat begint rond deze tijd. Hè. Vlak voor zonsondergang zie je vaak de minima. Nou, ik zag bijvoorbeeld Noordhoorn, die had 12,1. Wagenborgen, die had 14,1. Logensoog, 15,6. Een beetje de hoogste die ik gezien heb. Dus de temperatuur is op pakweg tussen de 14 en 16 graden. 12 en 16 graden precies te zijn. En rond deze tijd, ja, de zon is net opgekomen, gaat die temperatuur oplopen. En we krijgen een hele warme dag, een tropische dag. Het is vandaag droog, het is vandaag zonnig. En temperaturen zo in het uiterste noordwesten, echt langs de kust, 30, 31 graden. Maar dan loopt hij al snel verder op. Wel, 30, 31 graden is ook al hoog. Maar dan loopt hij sneller op tot pakweg 34 graden in het zuidoosten van de provincie, op diverse plekken. Met een zwakke tot matige oostelijke richting, de wind. Maar ik moet er wel eens bij zeggen, de zogenaamde hitkracht is 6. Dat is niet zo heel erg hoog. Dat is een redelijke belasting. En dat komt omdat die lucht droog is. Als je teruggaat naar eind juni, toen hadden we ook een beetje vergelijkbare temperatuur, net nog iets warmer. Maar vooruit, toen lag die hittekracht bijna op 10. En toen was de lucht heel erg vochtig. Dus het is wel warm, maar droge lucht.
0: En morgen net zo'n dag?
1: Morgen is vandaag, vanavond nog lang zonnig en warm, rond zonsondergang. Ik dacht rond de klok van iets voor 9 uit mijn hoofd. Dan zit die temperatuur rond de 25 graden. Nou, vannacht vergelijkbare temperatuur, misschien een 1 of 2 graden warmer, maar min of meer toch wel vergelijkbaar. En morgen tropisch warm met temperaturen van 32 graden in het uiterste noordwesten. En dan kan het misschien wel regionaal 35 graden worden in het zuidoosten van de provincie. Met volop zon, de wind die zwakt op matig uit de zuidelijke richting, maar gaat in de loop van de dag naar een westelijke richting. En dat heeft te maken met wat koelere lucht wat het opkomst is.
0: Dankjewel, Gert. Hallo.

0: een tropische dag. Dus hebben we de bak met tropische plaatjes opengetrokken vandaag. Louis Fonsi, Demi Lovato, Echame la Culpa. We gaan naar het EK Atletiek in Birmingham. Daar heeft atleet Jorinde van Klinken slechts één poging nodig gehad om zich te plaatsen voor de finale bij discuswerpen. De eerste worp van de atleten van Groningen Atletiek was gelijk voldoende voor plaatsing voor de finale.
1: Ja, één ding en klaar, dat is natuurlijk de mooiste uitkomst. Dus helemaal top.
2: Voelt het?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik echt nog merk dat ik heel erg nog mijn lichaam in de kogelbewegingen zit. Dus het ging nog niet zo soepel. Maar ja, ik heb nog twee extra dagen, dus dat komt denk ik echt wel helemaal goed.
2: Bij kogel een persoonlijk record, zegt dat iets? Zegt dat iets over je vorm? Of zegt dat niks over je discusvorm?
1: Nee, dat zegt zeker wat over je vorm. Het is een fysieke sport, dus hoe je fysiek in vorm bent maakt in elk onderdeel uit. Dus als je met kogel goed bent, betekent dat je fysieke capaciteit gewoon groot is. En dat kan je er met discus ook uithalen. Maar dat is niet alleen afhankelijk daarvan, dus je moet je techniek ook op orde hebben. Dat is nu hetgene wat nog een beetje achterblijft. Ik zit dus nog een beetje in die kogelpatronen. Maar ja, dat betekent wel dat het erin zit. En ik ga er echt vanuit dat we dat er zeker uit gaan halen.
2: Nou, mocht je op kogel, moet je op discus. Je hebt 70 meter gegooid dit jaar. Dat weet ook iedereen. Je komt hier als favoriet, daar loop je ook niet voor weg. Wat voor gevoel gaat dat geven in de finale?
1: Ik weet natuurlijk wat ik kan. En dat probeer ik hier gewoon te laten zien. En niemand heeft de wedstrijd van tevoren gewonnen of verloren. Dus ja, zo probeer ik erin te gaan. En ik weet dat ik hele goede papieren heb. Maar het belangrijkste is dat ik weet wat ik kan. En dat we dat er echt uit proberen te halen.
0: Atlete Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek. Ze heeft de beste papieren dus morgenavond. Ze is namelijk het favoriet voor het goud in Birmingham.

0: ochtendploeg en alright. Ik zat een beetje het grasduin in ons archief van deze dag. Het is 13 augustus. Hoe tijden veranderen. Vandaag in 1998, dat is dus nog helemaal niet zo gekke lang geleden. Dat is 28 jaar geleden, was de gemeente Groningen de eerste gemeente die inschrijvingen en verhuismeldingen via e-mail accepteerde.
1: Wow.
0: Daarvoor moest je bellen of er naartoe.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt nu niet meer geaccepteerd.
1: Nee, inderdaad.
0: Dat is echt via de mail.
1: Ja.
0: Dat is 28 jaar geleden. Ken nagaan hoe snel dat gaat in de tijd.
1: Echt, hè?
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja, bijzonder. Ja, ja. Ja.
0: 13 augustus vandaag, straks na 7 uur, een bijzonder verhaal over iemand die de loterij heeft gewonnen, maar het lot niet meer heeft. En ze kan hem nog winnen, die loterij, maar het lot moet het een beetje bepalen. Aan het eind van het jaar weten we meer. Ik vertel je er straks meer over. Nu

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
3: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Want ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
2: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
4: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen.
2: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Groningse nieuws dan, met Rob de Vries.
6: De zonsverduistering heeft op meerdere plekken in de provincie tot grote drukte geleid. Op de N361 bij Lauwersoog beboette de politie meerdere foutparkeerders. Natuurmonumenten grepen in op de uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden. Daar keken ruim 200 mensen naar de zonsverduistering, terwijl de toren is gekeurd voor maximaal 45 mensen. Ook in Noordpolderzeil waren er duizenden mensen. Onder wie sterrenkundige Theo Jurriens, die naast de eclipse ook nog een extraatje zag.
7: Ja, die mooie bijzon. En die zie je niet zo vaak. En ik heb nog nooit in mijn leven een zonsverduistering tegelijk met een bijzon gezien.
6: Door ijskristallen lijkt het dan alsof er een tweede zon te zien is. En het kan een prima jaar worden voor Groningse aardappelboeren. De prijzen stijgen. Onze provincie heeft minder last van de droogte dan andere delen van het land. En bovendien geldt hier geen berekeningsverbod. Akkerbouwer Menko van Zwolle in Spijk is dan ook blij met zijn berekeningsmachine.
8: We hopen dat dit de redding is. We kunnen ze nou nog wat langer in de benen houden. En dan hopen dat de natuur het goed oppakt straks. Dat er een beetje regen komt.
6: Meer nieuws, straks om 19:30.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Radio Noord.
16: De ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, even langs de prikklok. Zo, je bent er officieel bij. Zometeen katten, snelle auto's in het nieuws en een winnend lot in de kliko. En nu Roxette.
18: Goedemorgen.

0: Roxette en Fading Like a Flower in de ochtendploeg op wat een warme dag gaat worden. De temperatuur loopt langzaam op van best frisjes in de nacht.
1: Ja?
0: Goed om te slapen naar vandaag. Nou, pak een beet. 33 graden, 34 graden langs de kust. Ietsje koeler, graad of 30. En de zon is er volop bij. En dan pakken we een carbonpapiertje, die leggen we ertussen. En hebben we morgen nog zo'n warme tropische dag voor de boeg. Het gebeurt wel eens dat het treinverkeer stil ligt. Dat heeft dan vaak te maken met een ongeval of een storing. Het was op 24 juli, misschien weet je het nog, lag het treinverkeer tussen Meppel en Groningen ook stil, had een hele bijzondere andere reden. Er liepen namelijk katten langs het spoor. De treinmachinist Jos van der Veen zette de trein toen maar stil, want hij zag het gebeuren.
2: Als machinist zijn, als je heel vaak ergens rijdt, dan vallen je dingen op die normaal gesproken er niet thuis horen. En zo ook in dit geval. En ik zag drie zwarte gedaantes heen en weer gaan, waarvan twee kleintjes.
0: Ja, twee kittens en een kat. Nou, die werden naar Meppel gebracht, naar het dierenasiel. Via de dierenambulance en Meppel naar het asiel in Bijlen, zo is het. En toen zei hij er al bij, nou ja, mochten ze niet gechipt zijn, wil ik ze eventueel wel adopteren. Nou, dat is nu gebeurd. Eén van de kittens is door de treinmachinist Jos van der Veen opgehaald.
2: Nou, ik ben sowieso een kattenmens. En wij thuis hebben sowieso al meerdere poezen en een kater lopen. In totaal lopen er al 6 bij ons op de boerderij. En ik dacht, nou, 1 of 2 meer of minder mag van mij wel.
0: Ja, steenkool, zo heet hij. Tanji in het Koreaans. Want daar is zijn dochter net van terug. Tanji de kitten. Hij heeft trouwens gezegd, ik heb nog meer zien rondlopen daar.
1: Ja.
0: Ja, en eventueel haalt hij die ook op. En die wil hij ook wel houden. Dus dan moet je hem niet in een boom laten gaan. Want ook in Drenthe, in Veenhuizen, zit een kat in een boom. En de brandweer is al meerdere keren naartoe gegaan, meldt onze collega's van het Drenthe, om die kat eruit te halen. Gisteren ook nog met ladder, vangdoek. En elke keer als de brandweer vlakbij is bij die kat, dan kruipt hij net
1: een beetje
0: hoger. Ja, hij oogde wat verzwakt, maar wil de boom niet uit. 3 dagen lang zit de kat er al. En de kat uit de boom kijken lukt dus ook niet in dit geval.
1: Helaas.
0: Ja, we blijven nog even bij onze buren. Er gebeurt toch een hoop in de kantlijn van het nieuws, zullen we maar zeggen. Want de eigenaar van een gestolen Mercedes in Valthermond loopt via Facebook €20.000 uit voor de gouden tip. Die leidt naar de daders. Noah Moes heet, die is 25. Had zijn auto pas 4 dagen. En toen werd hij gestolen. Oh. Deze zwarte Mercedes in de nacht. Op camerabeeld is te zien dat twee mannen of vrouwen door de straat lopen naar de oprit toe en binnen een minuut met de wagen wegrijden. Dat is heel snel, hè?
1: Ja.
0: Vermoeden is dat ze een wat signaal van de zendersleutel hebben weten te onderscheppen en zo er vandoor zijn gegaan. Maar dat is echt wel ongelooflijk, dat je dus binnen een minuut met een dure auto er vandoor kan gaan. Hij heeft aangifte gedaan en hoopt middels de beloning, €20.000 zo op geld, de auto terug te vinden.
3: Nou, een extra dure auto dan.
0: Maar dan heb je als
3: vijf. Die wordt natuurlijk wel vergoed door de verzekering, maar ja, goed. €20.000 eventjes uit neertellen. Zo. Naast de aanschafprijs van die auto.
0: Voor iemand van 25 heeft hij het ergens in het leven goed gedaan.
3: Nou,
0: zou je kunnen zeggen.
3: Dus ik heb heel veel eclipsebrilletjes verkocht.
0: Oh ja, dat hadden we het vanochtend over. Rob, die heeft al vorig jaar een eclipsebril besteld. Het is echt super slim van hem. Maar dacht hij achteraf, ik had er 10.000 moeten bestellen. Dat had ik ze allemaal kunnen verkopen.
3: Was ik heel rijk geweest.
0: Nou ja, over rijk gesproken. Dit is een heel verdrietig verhaal. Dat gaat over een mevrouw uit Engeland. Kath Main, die had een lot. Haar moeder had het voor haar gekocht. Met de cijfers 8, 10, 26, 30, 35 en 42. Want dat vult ze namelijk altijd in. Nou ja, toen was de trekking. Ze gingen naar de winkel toe om te controleren. Winkeleigenaar zei, nee, niks gewonnen. En het biljet is in de prullenbak gegooid. Maar toen lag ze een paar dagen later in de krant dat het jackpot in de winkel was gevallen waar zij haar lot vandaan haalt. Met haar cijfercombinatie.
3: Oh.
0: Ja, maar ja. Het lot is inmiddels met de vuilnisman mee. Oh, heel verdrietig. En omdat er een verbouwing is, stond de bewakingscamera uit. Dus is ook geen bewijs dat die moeder daar binnen is geweest. Het is wel te zien op beelden van de kapperszaak. Daar zie je de moeder met het lot wel naar binnen lopen. Maar dat is toch niet voldoende bewijs voor de loterij, zeg maar. Wat er nu gebeurd is. Als voor donderdag 3 december niemand zich meldt met het winnende lot, dan gaat het geld alsnog naar deze mevrouw.
1: Ah.
3: Nou.
0: Die zegt misselijk te zijn van de spanning. Ah.
1: Nou, dan moet je nog even.
0: Ah. Nou. Beetje een half jaar in spanning, ga ik dat geld krijgen? Hoeveel geld? Heel veel geld. Miljoenen. 14 miljoen.
1: Oh.
0: Ah. Wat een verhaal, hè? Je hoort het in de ochtendvlog.

0: Een Duitse band uit de jaren 90. Mr. President en Coco Jumbo.
1: Lopend vuur.
0: Misschien een beetje dekken in het onderwerp. Ach, dat kan best. Dit is voor de mensen die wel eens gaan vliegen. En wel een stukje verder vliegen. Nou, dan krijg je onderweg wat in het vliegtuig. Althans, vroeger was dat zeker zo. Er zijn steeds meer maatschappijen die dat al niet meer doen. Zeker de vakantiecharters niet. Maar KLM deed het nog wel. Een gratis broodje kaas kreeg je altijd op de Europese vluchten van KLM. En ga je intercontinentaal, wat ik overigens al nooit gedaan heb, dan krijg je geloof ik veel meer. Dan krijg je gewoon echt eten en zo. Goed, KLM volgt daarmee andere luchtvaartmaatschappijen die de afgelopen jaren stopten met een gratis snack aan boord. Ze stappen over op betaalde snacks en maaltijden, want, zo zegt KLM, de klant wil dat graag. Daarvoor, ja, zo wordt het, okay. Dat wordt het altijd verkocht. Het aanbod wordt wel uitgebreid. Dat is net als met de zegeltjes bij zo'n grote supermarkt. Dit is nu ook, dat kun je langer sparen, omdat de klant het wil.
2: Nou,
0: het broodje kaas verdwijnt. De stroopwafel blijft wel gratis overigens. Net als koffie, thee, water. Maar al het andere, daar moet je voor gaan betalen. Ja, wat vinden we daarvan? Nou, mooi onderwerp voor ons lopend vuur. Met de stelling, een snack hoort erbij in het vliegtuig.
3: Ja, ik had dat laatst eigenlijk pas voor het eerst. Want toen vlog ik naar Kenia.
0: Oh ja,
3: dus dan ben je wat langer onderweg. Dus
0: maar dan krijg je toch een maaltijd, of niet? Of ook niet?
3: Ja, dan krijg je ook een maaltijd.
0: Ja,
3: ja. Ja, zeker. En naar Zweden trouwens ook inderdaad die snack. Maar ja, meestal neem ik zelf ook wel wat mee. Dus ik heb er eigenlijk niet zoveel behoefte aan ook.
0: Ik heb wel eens op, want ik vlieg niet zo super vaak, moet ik er gelijk bij zeggen. Maar we zijn vorig jaar naar Creta geweest en zo. En dat is 3 uur, geloof ik.
3: Ja.
0: Dan zorg je gewoon zelf dat je wat in de tas hebt.
3: Ja, precies.
0: En een flesje water naar de douane. Maar ik heb wel eens even op die kaart gekeken wat je daar betaalt voor een snack.
3: Ja.
0: Een simpele oplos. Soep, zal ik maar zeggen. Daar is zo'n 6, 7 euro voor, hè?
2: Oh ja.
0: Voor 45 cent in de. Of,
3: ja.
0: Of zo'n zakje noedels. Ook 6, 7 euro. Die koop je ook voor een paar cent in de.
3: En dat kan je best zelf meenemen en dan gewoon heet water erdoorheen laten gooien.
0: Maar ik denk dat je dat, ja, maar om de waterkoker nog mee te nemen in het vliegtuig.
3: Nee, maar je kan gewoon.
0: Nee, dan krijg je ook niet meer naar zo'n charter. Dan krijg je helemaal niks.
3: Eeuw.
0: Nee, nou, heet water moet je ook gewoon een paar euro voor betalen. Ja.
3: Mm.
0: Wat vind jij, Rob?
2: Ja, weet je, het is fijn dat je wat kunt kopen in het vliegtuig, maar het hoeft er niet gratis bij, vind ik. En dit doen ze natuurlijk ook om die ticketprijs een beetje laag te houden. KLM geldt natuurlijk zeker op die continentale vlucht als een dure maatschappij. Ja, wil je de concurrentie een beetje volhouden, dan moet je die ticketprijzen natuurlijk verlagen.
0: Wij noteren van jou oneens. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Reageer, vinden we leuk. En ook vertel even wat je hebt gekregen als je een keer gevlogen hebt. Dat vind ik ook wel leuk, ja. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. De kleine meerderheid is voor op dit moment 55% zegt eens. Een snack hoort erbij in het vliegtuig.
4: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. De Groningse handbalster Lois Abbing is jarig. Ze is net gestopt met handbal.
2: Ja.
0: 34 jaar vandaag. Bettine Vriesenkoop. Er was een tijd dat zij Nederlands trots in de tafeltenniswereld was. Tussen alle Chinese geweld in pakte zij gewoon allerlei titels. 65 geworden vandaag. Jurgen Rijman, de cabaretier en tv-presentator. 60 jaar geworden vandaag. Maxime Hartman, bekend van het woord. Niet?
3: Nee, sorry.
0: Mand.
3: Ach ja.
0: Het filmpje dat hij. Dat, korter omschrijven. Man. Ja, dat is Maxime Hartman. Hij is 63 geworden. En de man die dit bedacht. De Pin-Up Club. Hij bedacht ook klasgenoten. Bijvoorbeeld Jeff Rademaker, 6-jarig. Hij wordt 77 vandaag. En het is de verjaardag van James Morrison. Hij viert vandaag zijn 42e verjaardag.

0: jarige James Morrison met Nelly Furtado. En Broken String zometeen om 19:30, dus over een paar minuutjes. Het Groningse nieuws, wat zit erin, Rob?
1: Een hardleerse fietsendief.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Het is precies 19:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De zonsverduistering heeft gisteravond op verschillende plekken in de provincie tot grote drukte geleid en ook tot ingrijpen. Het dak van het Forum Groningen stond al snel zo vol dat niemand meer werd toegelaten. Op de uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden bij de stad keken ruim 200 mensen naar de eclips. Omdat de toren van natuurmonumenten gekeurd is voor maximaal 45 mensen...

0: zich voor een mooi uitzicht. Deze twee vrouwen bijvoorbeeld, die stonden er al vroeg en hebben genoten van de eclipse.
1: Fantastisch. Adembenemend, bijzonder. Mooi om mee te maken, sfeervol, gezellig.
2: Nou, ja, geen woorden voor. Het is echt heel bijzonder. Ja, dat gaan we nooit weer zien. Of we moeten al de wereld overreizen om het ergens te kunnen zien. Maar nee, ik vond het echt ontzettend leuk.
0: Bij een stalbrand aan de Scheverweg in Vlagtwedde zijn gistermiddag 5 koeien omgekomen. In de stal stonden tientallen koeien. De eigenaar van de stal heeft de dieren samen met de brandweer in veiligheid proberen te brengen. Maar voor 5 koeien kwam de hulp dus te laat. De brand had veel impact op de boerenfamilie, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries.
3: Het is een familiebedrijf en natuurlijk is het heel heftig. Ja, dat je bedrijf hier in vlammen opgaat, dat is natuurlijk vreselijk.
0: De brandweer gaf om 6 uur het sein brandmeester, maar was nog lang aanwezig om stroobalen uit te laten branden. De koeien die de brand hebben overleefd zijn naar een veilige plek gebracht. Een man uit Wildevank, bij wie de politie 10 gestolen fietsen vond, blijkt vorig jaar ook al opgepakt te zijn. Hij werd vorige zomer aangehouden voor fietsendiefstallen rond zwemplassen het Gasselterveld en het Nijenhemelriek, meldt de RTV Drenthe. De politie kon destijds meer dan 15 dure fietsen aan de eigenaren teruggeven. Dit jaar kwamen er in korte tijd 4 aangiften binnen voor fietsendiefstal in hetzelfde gebied. Bij een inval vond de politie vervolgens 10 gestolen fietsen in zijn schuur in Wildevank. Het onderzoek naar de verdachte loopt nog. Een conflict tussen de gemeente Groningen en de eigenaresse van een woonschip gaat naar de Raad van State. De gemeente wil een 17 meter hoge mast laten controleren op veiligheid. Daarvoor moet het schip de binnenstad uit. De bewoonster is bang dat ze haar ligplaats dan kwijtraakt. De gemeente wil de vrouw nu dwingen. De Raad van State beslist binnen enkele weken of dat mag. En na jaren van pech konden de draverijen in Eenrum gisteren eindelijk weer eens doorgaan. De voorgaande 3 edities liepen uit op teleurstellingen door hitte, regenval en een ongeluk. Bestuurslid Erik de Haan was dan ook erg blij dat het deze keer wel goed verliep.
4: Nou, ik word al gelukkig van de belangstelling. Het is natuurlijk prachtig weer, beter kenuit. Nooit te warm, maar wel zonnig. Mensen zijn vrolijk, zonnebrilletje op. Kom hier voor een drankje en een gokje. En de piqueurs zijn tot nu toe ook tevreden. Boon ligt er gauw bij. Dus ja, ik ken eigenlijk nooit veel meer wensen.
0: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
6: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
7: Kwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
8: Ga nu naar Koken en Wonen.
7: In het stadshart van Appingedam.
6: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
9: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
10: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: De Ochtendploeg
13: met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, het kan een prima jaar worden voor de Groningse aardappelboeren. Onze provincie heeft namelijk minder last van de droogte dan elders in het land. Slechter gaat het met de ui. Je hoort er zo meer over.

0: tropische muziek vandaag op een tropische dag. Teaspoon en Summer Love. Nou, het kan je niet ontgaan zijn. Het is een gorddroge en hete zomer. En dat is ook te zien op het land. Gewassen zien er niet helemaal fris meer uit. En beregeningsmachines draaien overuren. Zoals bij aardappelboer Menko van Zwol. Verslaggever Eva Hulsje ging bij hem langs.
1: Menko van Zwol, boer in Spijk. We staan naast de beregeningsmachine over de aardappelen. Is dit de redding?
2: We hopen dat dit de redding is. We kunnen ze nou nog wat langer in de benen houden. En dan hopen dat de natuur het goed oppakt straks. Dat er een beetje regen komt.
1: Tja, die is niet voorspeld.
2: Nu nog niet, maar we houden altijd hoop.
1: Maar even zonder gekheid. We mogen hier beregenen in Groningen. Jullie mogen hier beregenen in Groningen. Dat mag elders in het land niet. Ja, zonder deze machine was het denk ik al snel klaar geweest.
2: Ja, dan waren het hele kleine aardappeltjes geworden dit jaar. Want best wel veel gewassen liggen nu al plat. Wij kunnen 2/3 van onze boerderijen ongeveer goed beregenen. Die gewassen die blijven oké, maar de hoeken die we niet mee kunnen nemen, die zijn helemaal geel en zijn al afgestorven.
1: En wat houdt dat in? Krijg je daar helemaal geen oogst van?
2: Nou, dat is al heel klein spul. De helft, denk ik. Misschien de helft als we geluk hebben.
1: Nou, was vorig jaar een ontzettend goed jaar qua oogst. Maar door dat enorme aanbod weer een rampzalig jaar qua prijs. Zou dit jaar niet eens andersom kunnen worden?
2: Dit zijn wel twee extreme jaren achter elkaar. Want nu is er gewoon tekort en dan gaan de prijzen weer in de lift.
1: Zien we dat ook al?
2: Ja, het stijgt nu heel hard. Het zijn een aantal centen per week gaat het omhoog. En dat is ook nodig, want we moeten uit een heel diep dal komen van vorig jaar. Dus ik hoop dat dit jaar inderdaad financieel beter wordt dan vorig jaar.
1: Maar zou het dan ook zo kunnen zijn, ja, dat je misschien wel met leden ogen naar je oogst kijkt, maar aan de andere kant denkt, ach, financieel is het misschien zo slecht nog niet?
2: Nee, nou, dat is de hoop inderdaad. Dat moet eerst nog geoogst worden. Andere boeren zeggen ook, ja, het regen komt 1 keer per jaar. Dus nu hebben we straks een gewas wat dan oké is, of we hebben de helft van de oogst. Maar als we straks in 1 keer een hele natte herfst krijgen en alles blijven zitten, dan zit je weer. Dus boeren zijn altijd wat voorzichtiger. Als het straks echt in de schuur zit, achter de planken, zeggen ze, dan kunnen we pas de balans opmaken met wat het wordt.
1: Zullen we nog even naar het gewas lopen? Want ja, ik ben natuurlijk een leek, maar als ik hier zo kijk, ook aan de randen waar de beregeningsmachine misschien niet helemaal komt, ziet er niet heel slecht uit.
2: Nee, de planten zijn nu nog wel groen. Maar dit zijn tafelaardappelen. En die moeten dus eigenlijk in augustus de meeste kilo's groeien. Dus de meeste groei qua productie is in augustus. Maar ze zijn nu al op retour. Dus dat betekent dat ze eigenlijk, ze moeten nu nog 3 weken groeien, maar dat halen ze gewoon niet. En als er een hittegolf komt, zoals deze week weer voorspeld is, dan hebben ze gewoon alle reserves nodig om bij te zetten. En die zijn er niet. Dus ik denk dat eind van de week heel veel percelen gewoon aan het eind zijn.
0: Menko van Zwol, boer in Spijk. Als consument merken we overigens niet zoveel van de prijsschommelingen, is de verwachting. Wel zullen de frietjes dit jaar korter zijn, doordat de aardappelen niet zo goed zijn gegroeid. En zometeen hier het weer met Gert Voerman. En we gaan nog even nagenieten van de zonsverduistering van gisteravond. Nou, Mark Ronson en Amy Winehouse.

0: Manson, Amy Winehouse en Valerie. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: We maken ons op voor twee puffdagen, denk ik.
1: Ja, echt tropische temperaturen vandaag, hoor. De zon doet zijn werk al. Winsum als minimum 13,9, zit nu op 14,9. Delft zelf 16,1, zat als minimum, zit nu op 17,1. En uiteindelijk vanmiddag op veel plaatsen zo'n 30 tot 31 graden. In het Zuidoosten zelfs zo'n 33 graden. Tropische temperaturen, maar er zit wel een positieve kant dan in die zin dat de lucht erg droog is. En dat betekent dus dat die zogenaamde hittekracht vandaag op 6 zit. Dat is een matige belasting, want door die droge lucht kun je je warmte vrij snel kwijt. En dat betekent dus dat het wel tamelijk, toch redelijk te doen is. Ik zeg het voorzichtig, want ik weet dat er heel verschillend over gedacht wordt.
0: En morgen net zo dan? Ook goed te doen? Of is het dan een beetje anders?
1: Morgen min of meer hetzelfde. Dat wil zeggen, die temperatuur gaat morgen wel wat hoger uitvallen. Zo'n 4 tot 35 graden. De hoogste temperatuur in het zuidoosten, vlak langs de kust, die dan rond 33 graden. De hittegraad op 7, dat is toch een redelijke belasting. Maar niet de 8 van tot 9 die we eind juni zagen. En vandaag een zwakke tot matige oostwind. Morgen eerst een zwakke tot matige zuidelijke wind. Maar in de loop van de dag gaat die naar het westen toe. En dat heeft te maken met frissere lucht die eraan komt. En dan gaan we zaterdag al merken. Ik denk dat zaterdag de temperaturen tussen de 22 en 26 graden zitten. Dus kans op een regen of onweersbui. Ik moet wel zeggen dat die temperatuurswachting nog een beetje onzeker is. Maar zondag gaat die verder naar omlaag. En dan zit je rond normaal met 22 tot 23 graden. En dan is het weer droog weer met zonnige perioden.
0: Dankjewel. Tot over. Nog even terug naar gisteravond. Die spectaculaire zonsverduistering. Niet iedereen kon meer aan een eclipsbril komen. Nou, dat was geen probleem voor een man uit Zoutkamp. Net als 27 jaar geleden gebruikte hij iets heel anders om veilig naar een natuurverschijnsel te kijken. Zag verslaggever Robert Pastoor in Lauwersoog.
2: En deze meneer uit Zoutkamp ligt hier ook heerlijk nu nog een boekje te lezen. In alle rust. Wat verwacht u ervan?
3: Nou, wel een spektakel.
2: Een spektakel?
3: Nou ja, om dat te zien wel. Dit is de laatste keer dat ik gezien heb was in 1999. En zo was het volgens mij een helemaal op volledige verduistering. En toen zaten we op, het was een charterschipper, en toen zaten we midden op de Eems.
2: Toen zat u zelf dus op het water?
3: Ja.
2: En hoe was dat, om dat te zien? Maakt dat een verschil? Want er gaan nu ook veel mensen op die boot.
3: Ja, nee, het maakt eigenlijk geen verschil. Het gaat mij vooral erom dat je een horizon hebt. En toen was het helemaal toevallig. En waardoor niks om te zien. Vandaar dat toen, als je schipper bent, heb je altijd gereedschap bij je. En toen hadden we het lastkap. Dus we hadden 12 gasten bij me.
2: U heeft nu weer die lastkap bij u.
3: En nu dacht ik van, overal zijn die brilletjes uitverkocht. Lastkap opgezocht. En gelijk een nieuw glaasje erbij.
2: Nou wil ik niet die vervelende jongen zijn die zegt van, het mag alleen maar met een brilletje. Maar ze zeggen wel dat het beste is om toch echt zo'n brilletje op te zetten.
3: Ja, tuurlijk. Een brilletje voor 12,5 euro, die zou ik ook veel beter vinden. Maar als je hier doorkijkt, hij heeft toch twee kansen ook. Het is een enkel glaasje en een dubbel glas.
2: U durft het wel aan.
3: Nou, anders vraag ik iemand die mij mijn auto terugbrengt als je geen ogen meer hebt. Jawel hoor, die durf ik helemaal wel aan. Als je hier doorkijkt, dan is het blijft er maar zo weinig licht over. Dus, dat zeg ik, hoe lang is het geleden? 27 jaar geleden. Nou, daar hebben we toen overleefd. Alleen toen moesten we met elkaar door de lastkap kijken. En nu heb ik hem helemaal voor me alleen.
0: Ja, het publiek kwam overigens niet alleen uit de directe omgeving. Robert Pastoor trof ook mensen uit België.
2: Wat ziet u?
4: Er is al een klein stukje uit de zon. Ja, het begint denk ik, ja.
2: Het is begonnen?
4: Dus, ik denk het wel, ja. Net een klein stukje langs de rechterkant.
2: Hoor ik iets Belgisch, klopt dat?
4: Ja, we zijn op vakantie hier. Ja.
2: En wat dacht u toen u hoorde dat dit in uw vakantie ging vallen, deze zonsverduistering?
4: Om eerlijk te zijn waren we het totaal vergeten. Maar plots bij het opzoeken van wat er te doen was in de buurt, toen zagen we op het activiteitencentrum Lauwersoog dat daar eclipsbrilletjes te vinden waren. Dus,
2: ze waren er ook nog?
4: We zijn gaan kijken en toen waren ze uitverkocht. Maar dan had mijn man nog wat verder opzoekwerk gedaan en blijkbaar konden we ze hier nog vinden en we hebben er nog twee kunnen scoren, dus we zijn blij. Ja.
2: Ja. Wat vindt u van het fenomeen? Houdt u zich ermee bezig of is het echt eigenlijk puur toeval dat u hier, dat dit nu allemaal zo samenkomt voor u?
4: Voor mij is het toeval, maar ik herinner mij wel nog toen ik klein was. Ik heb het al eens meegemaakt. Ik denk dat dat 99 was. Ik was toen 14 jaar oud. Het is mij wel bijgebleven, dus ik wou het ook zeker aan mijn dochter. Ik wou de ervaring ook wel
2: laten zien. En hoe vind jij dit om dit te zien, nu je het eerste hapje is uit die zon?
5: Ik vind dat heel leuk, want ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus ja, het is wel een uitzondering.
2: Het gaat weer heel lang duren, maar ik schat die kans in dat jij het toch nog wel weer een keer gaat zien.
5: Ja. Tuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Zo is het maar net.
0: Jawel. Robert Pastoor in de haven van Lauwerzoog. En straks na achter meer over de eclips. Want in Spanje werd ook gekeken door Grunnigers. En die wil ik strakjes even.

0: Edwin Jongerdijk. En oh, Julia.
1: Lopend vuur.
0: Ga even de lucht in, want KLM stopt met de gratis broodjes kaas in de vluchten. Een stroopwafel kunnen we wel krijgen. Ja. Maar andere dingen niet. En er zijn veel luchtvaartmaatschappijen die dat al lang niet meer doen, waar het vroeger toch eigenlijk wel heel normaal was. Een snack hoort erbij en het vliegtuig is ons lopend vuur. Wat is er binnengekomen, Daphne?
2: Ja, Gea vertelt, ik weet eigenlijk niet beter dan dat je alles moet betalen bij de maatschappij waar zij altijd mee vloog. Dus zij nam gewoon eten mee en ging op de plaats van bestemming wat eten. En Wiebe vraagt zich af, ja, wat mis je nou eigenlijk? Dat vliegtuig eten is toch meestal maar zo. Je hebt daarboven geen andere keus, maar anders.
0: Ja, dat is misschien ook wel weer waar. Ja. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Praat met ons mee. Heb ons even, wat eet jij onderweg? Hoe doe jij dat als je gaat vliegen? Een snack hoort erbij in het vliegtuig. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 51% van de stemmers is het eens met de stelling. Ochtendploeg op donderdag met straks na 8 uur onder andere ons spelletje Wel is dat, waarin je een weerstation kunt winnen. En nu de Beatles.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
10: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haat.
13: Het is nu 8 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
14: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
12: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
15: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
16: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
15: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
16: Oh, yeah.
15: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
12: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
18: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Het geluid van Oost-Groningen. non-stop.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot met gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.

Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Het is nu 10 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

Satana.

Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurt precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president Laes Priella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga, dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek, in het Rotterdamse havengebied, is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lunchtijd.

Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

0: Het is nu 2:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga, dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afwakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. Een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor €170.000 aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind.

0: Het is nu 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en drie andere nederzettingen te ontruimen. Drie van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden.

0: Het is nu 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden.

0: Het is nu 6 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven waarnaar de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: U gaat nu luisteren naar herhaling van...

Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuw uurtje van Smilkroes. Van Groningen 1. Smilkroes is elke zondagmorgen van 8 tot 9. In een herhaling op de donderdagavond van 6 tot 7. De presentatie is in handen van Ronnie van der Wal. En achter de knoppen zit Jeroen Postma. En de overdenking door Mark Hamminga. We beginnen deze morgen ook met het lied Eens zal op deze grote morgen. En dit is de uitvoering van de Nederlandse Saints.

Een goede vriend. Wie is dat? Dat is onze Heer Jezus. Daarom luistert u nu naar het volgende lied. Welke vriend is onze Jezus?

Beste luisteraar, we lezen met elkaar de Bijbel uit 1 Kronieken 16 en daarvan de versen 23 tot en met 36. En dat is een gedeelte van Davids lofzang toen de ark werd opgebracht van Obed-Edom naar Jeruzalem. Daar lezen we het volgende. Zing de Heere, gij ganse aarde en boodschap zijn heil van dag tot dag en vertelt onder de volkeren zijn heerlijkheid, onder de alle natiën zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen, geducht is hij boven alle goden. Want alle goden der volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de plaats waar hij woont. Geef de Heere, gij geslachten der volken, geef de Heere heerlijkheid en sterkte. Geef de Heere de heerlijkheid van zijn naam en brengt offer en kom voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de Heere in heilige feestdags en beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt. De hemel verheugen zich, de aarde juichen en men zeggen onder de volken, de Heere is koning. De zee bruisen naar volheid, het veld en al wat erop is verblijden zich. Dan zullen de bomen des wouds jubelen voor de Heere, want hij komt om de aarde te richten. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En zeg, verlos ons, o God van ons heil. Verzamel ons en red ons uit de volken, opdat wij uw heilige naam loven, ons beroemen in uw lof. Geprezen zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot eeuwigheid. En al het volk zeide amen en looft de Heere. Tegenwoordig zijn de navigatiesystemen in onze auto's verbonden met het internet en vrijwel altijd aangepast aan de laatste situaties, de laatste veranderingen. Vroeger, toen je nog los een navigatiesysteem kocht, veelal TomTom genoemd, moest je zelf eraan denken dat je van tijd tot tijd een opwaardering uitvoerde. En wie dat vergat, kwam soms voor vervelende verrassingen te staan. De mensen vertrouwden zo volkomen op het navigatiesysteem dat ze deze zonder zelf na te denken feilloos volgden en bij een afslag bij een rotonde opeens in een weiland stonden. De weg was gewijzigd, alleen dat wisten de ouders het navigatiesysteem nog niet. In de krant stond zelfs een keer een verhaal van een vrouw die zo op het navigatiesysteem vertrouwde dat ze ergens in Duitsland belandde en niets meer wist hoe ze er vandaan moest komen. En wat zou het een zegen zijn voor deze wereld als de mensen net zo blind en feilloos God zouden volgen, God zouden vertrouwen, de schepper van de hemel en de aarde. Maar dat is meestal niet het geval. Vaak hebben we onze twijfels. Zou God zijn belofte wel waarmaken? Is hij wel volkomen te vertrouwen en betrouwbaar? Zou God mij niets vergeten en doet hij wel altijd wat hij in zijn woord zegt en belooft? En ook christenen hebben deze vragen, zeker als er tijden van beproeving komen. Als de God belooft dat hij voor ons zal zorgen, geloven we dat dan ook? Ook als er dreiging is van bijvoorbeeld ontslag van werk of als er ziekte dreigt. David bracht de ark van het verbond, de plaats waar God aanwezig was tussen de cherubs, op van het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem. En dat gaat met grote vreugde gepaard. En David vraagt aan Asaf en zijn broeders om God te loven en te prijzen. En we hebben er ook vanavond een stukje uit gelezen. De Heer is het waard om geloofd te worden, want hij is goed. En zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En goedertierenheid is eigenlijk een heel bijzonder woord dat niet goed in een ander woord kan worden overgezet. Althans, niet zonder daarbij aan inhoud en kracht te verliezen. Het drukt de intieme zorg uit van God voor zijn kinderen, de geborgenheid, de veiligheid. God is iemand waarbij je altijd terecht kan, die je niet in de wachtrij laat staan of geen tijd voor je heeft. Je mag in goede en slechte dagen altijd bij hem schuilen en ervaren hoe goed het is om onder zijn bescherming te staan. Met God aan je zijde zul je nooit een verkeerde afslag nemen.
tenzij je daar zelf bewust voor kiest. Als een navigatiesysteem zegt dat je rechtsaf moet en jij draait het stuur naar links en belandt in de sloot, dan kunt de navigatie daar geen schuld van geven, alleen jezelf. En zo wil God ons ook met raad en daad terzijde staan in het aardse leven en ons door het aardse leven heen op weg geleiden naar zijn eindbestemming. Zijn heerlijkheid in de hemel is het nieuwe Jeruzalem. En wel gelukzalig is een ieder te noemen die Jacobs God ter hulpe heeft. U allen een goed, ook een gezegende zondag toegewenst. En we gaan nu luisteren naar het lied van Selah over schuilen bij God, naar aanleiding van Psalm 91.

0: Dit was wel weer een uurtje Smelkroes. Ik hoop dat de liederen bij u moest zijn geweest deze morgen. En de overdenking ook. Ik wil Mark en Jeroen bedanken voor hun medewerking aan deze uitzending. Deze uitzending wordt aankomende donderdag herhaald van 6 tot 7. Ik wens u een gezegende week. We sluiten deze morgen af met het lied Opwekking 710, Gebed om de Zegen.
1: Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: Het is nu 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
1: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
2: Het kabinet?
1: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
0: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Opwekking 884 zegt van alles omvattend en hier wij, hier en u. U luistert naar DABBA, het gospelprogramma op Groningen 1, de zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en natuurlijk verder buiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap, samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En we gaan verder met een ander lied van Opwekking 906 en het zegt ja opnieuw.

het is al wat dat betreft een oudje, maar het gaat nog flink los. Die is Bill Big Daddy Weave met The Lion and the Lamb. Prachtig nummer. Hillsong Worship en Essential Worship samen. Yes, he lives.

Psalm 119 waren dat, gezongen door de groep Southern Grace Music. New words are wonderful. En we gaan naar Drew Parker en Stephen Curtis Chapman. Zijn allebei al een poosje aan de weg aan het timmeren, maar dit is wel echt mooi samen. Blame Jesus.

Danny Cokie was dat met Jesus Over Everything. Het volgende lied is van Tiffany Hudson, Fire in My Bones.

Ik ben vrij, ik ben zeker vrij, zegt Philippe Hanna en Israel Newton waren dat. En dat was ook het eind van deze aflevering van Dabar. Volgende week zijn we er weer. Dank u wel voor het luisteren. En we gaan nog even mooi luisteren naar een prachtig nummer van Bethany Whirl, Seen Too Much.

0: bij lage tij. Ik was daar niet alleen.
1: Het is nu 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
3: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
2: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivee Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
4: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf, want heeft hij veel bereikt.
2: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart van Groningen 1. Ook voor vanavond hebben we weer veel liederen uitgezocht. Psalmen, gezangen en liederen, dat allemaal tot eer van God. En tot bemoediging en vertroosting voor u als luisteraar. Arjan verzorgt de techniek, samenstelling en presentatie, Evedien Noorlander. We beginnen met twee psalmen gezongen door het Urker Mannen Ensemble, met daarbij de christelijke brassband Pro Regen en Jan Lenseling op de piano. Psalm 116, vers 1, 2, 3 en 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heer.

Psalm 100, 4 versen. Juich aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer.

De Urker Mannenzangvereniging Onger Oen zingt De Haven van Rust. Ik zwierf eenzaam en bang op een zee van verdriet, zo ver van de veilige kust. Toen hoorde ik een stem zeggend: kom nu tot hem. En ik kwam in een haven van rust. Dan vind ik mijn lust in die haven van rust. En ik vrees voor de stormen niet meer. De kracht van de orkaan richt geen onheil meer aan. Ik ben veilig bij Jezus mijn Heer. O zie, hoe vol liefde uw redder u wacht. Hij weet van uw scheepje in nood. Kom, hoor naar zijn stem. Zoek uw toevlucht bij hem. Want waarlijk, zijn liefde is groot. De storm is voorbij en de lucht is geklaard. De geest schijnt nu weer in het hart. Hij sprak met zijn stem. Ja, wind, hoort naar hem. En ik voelde niet langer de smart.

We luisteren nog een keer naar Onger Oens. Zij zingen het lied Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind.

heb gehoord van een stad boven wolken, boven aardse benevelde landen. Ik heb gehoord van de zonlichte stranden en ook eens is daarboven mijn thuis. Ik heb gehoord van een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden, waar ik nooit meer van ziekte zal lijden. En ik weet dat ik eens daar zal zijn. Ik heb gehoord van sneeuwwitte gewaden en van gouden, ja, schitterende kronen. Ik heb gehoord, Gods geslacht zal daar wonen. En ook eens is mijn wens daar te zijn. Het christelijk mannenkoor Eiland Urk zingt dit lied.

Volgende week hoopt Jannie de uitzending te verzorgen. Als u een verzoekje voor haar heeft, kunt u haar bellen. 0599-313609 of mailen j.eleveld@hetnet.nl. Na het nieuws kunt u nog luisteren naar een openluchtdienst vanuit de Protestantse gemeente van Vlagtwedde. Het is een opname van zondag 2 augustus. Voorganger pastoor Perdok. Schriftlezing, gedeeltes uit Nehemia en Matthäus 14, vers 13 tot 21. En het thema is: het hart wordt geraakt door het woord. Dan beginnen we nu met de verzoekjes. De hervormde gemeente van Nieuwe Pekela feliciteert mevrouw J. Schepen Vissering uit Oude Pekela met haar verjaardag op 2 augustus. We luisteren naar een uitgave van Nederland Zingt. Psalm 42 in de Nieuwe Berijming en vers 5 in de Oude Berijming.

Dan zijn er nu 3 felicitaties vanuit de hervormde evangelisatie Jeruel in Vledderveen. De eerste is voor mevrouw Koopman in de Maasdreef in Stadskanaal. U mocht op 6 augustus 87 jaar worden. God zegen voor het nieuwe levensjaar. We luisteren naar opwekking 123 of weerklank 432. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer besteed. Nederland zingt.

Op 7 augustus mocht mevrouw Etses Kiers haar verjaardag vieren. Ook voor u een hartelijke felicitatie vanuit Jeruel. De Urkemansformatie zingt voor u gezang 178 uit de hervormde bundel, vers 7 en 8. Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht.

De laatste jarige uit Jeruel is mevrouw de Grootsasse. U mocht op 9 augustus uw verjaardag vieren. Voor u zingt de Urkemansformatie het lied 256 uit Johan de Heer. Als op levenszee de stormwind om u loeit. We kennen dit lied beter als Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één.

De heer R. Bos uit Oude Pekela mocht op 6 augustus jarig zijn. Voor u een hartelijke gelukwens van de PCOB, afdeling Pekela. Nederland zingt, Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Het is opwekking 136, het staat in weerklank 419.

De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert mevrouw Ras Volders uit de Blankenborg in Blijham. U mocht op 6 augustus 84 jaar worden. Voor u een hartelijke felicitatie met het lied Hij die rustig en stil. Lied 133 uit Johan de Heer, gezongen door de Urke Mannenvereniging Onger Oens.

Op 6 augustus mocht onze collega van Radio Westerwolde, nu Groningen 1, Gert Wups, zijn verjaardag vieren. Als collega's technici en presentatoren willen je van harte feliciteren, Gert. Het Urker Mannenensemble zingt Er is kracht in het bloed van het lam. Martin Mans bespeelt het orgel.

is een bruisende leeuw. Daar is kracht in het bloed. Daar is kracht in het bloed. Wilt u van ons zijn en witter dan sneeuw? Daar is kracht.

Jezus, hij stierf om voor u. Daar is kracht in dat bloed, daar is kracht in dat bloed. Hoor zijn woord en geloof in dat.

Dan volgen er nu nog 3 verzoekjes voor jarigen in de protestantse gemeente van Sellingen. De eerste is voor mevrouw Klompmaker Wiegers. U mocht op 7 augustus uw verjaardag vieren. We luisteren naar Nederland Zingt. Er komen stromen van zegen, Johan de Heer 57. En o machtige God, wij brengen u de eer. En zingen, bidden en danken uw naam ter eer.

Mevrouw Wieringa Potsen mocht op 8 augustus haar verjaardag vieren. Ook voor u een hartelijke felicitatie. Het mannenkoor Assen zingt elk uur, elk ogenblik. Johan de Heer, nummer 80.

De laatste jarige die we willen gelukwensen is de heer Potse. Ook voor u zingt het mannenkoor Assen. Lied 479 uit het liedboek. Aan u behoort, o Heer der Heren.

1000 vragen komen boven als ik naar de hemel kijk. Zal ik daar mijn heiland loven in dat heerlijk koninkrijk? 1000 vragen komen boven als ik aan mijn heiland denk. Ik weet, hij is voor mij gestorven en dat hij genade schenkt. 1000 vragen komen boven als ik naar de wolken zie, die mijn heiland zullen dragen op de dag der profetie. 1000 vragen komen boven als ik al die mensen hoor die maar jagen en maar vragen naar de geest die het al verstoort. Daarom houdt u vast aan het Godswoord dat u altijd helpen zal. Nooit zal hij u trouw beschamen, God, de schepper van het heelal. We luisteren naar Nederland Zingt.

Sla de ogen naar het gebergte heen. Psalm 121, vers 1, 2 en 4. We luisteren naar het Urken Mannen Ensemble onder leiding van Pieter Jan Leusink en Jan Lensling op de piano.

We luisteren nog een keer naar het Urker Mannenensemble. Zij zingen nu Psalm 16. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Zij zingen deze psalm in het Hebreeuws.

Het Urker Visserskoor Crescendo zingt nu twee liederen. Het eerste is Majesteit, opwekking 181. Majesteit. Groot is zijn majesteit, lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. Majesteit, God die de zijne leidt, vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

Het tweede is een heel ander lied, de 10 geboden, die achter het oude psalmboekje staan. Enige gezang A.

Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast. Laat uw liefde stromen. Houd mij vast. Heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Opwekking 488, gezongen door het Krimpend Mannenkoor.

O liefde God, oneindig groot. Lied 571 uit Johan de Heer, ook gezongen door het Krimpens Mannenkoor.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt, leg dan uw lasten neer. Top niet langer voort, vertrouw op z'Heere woord. Hij hoort uw gebed en schenkt u vrede, in liefde eindeloos teer. Johan de Heer, 881. We luisteren naar de Urke Mannenvereniging Onger Oens.

We zijn weer aan het eind. Bedankt allemaal voor het luisteren. Arjan, bedankt voor je technische hulp. We wensen u nog een goede week. En we hopen dat u volgende week weer kunt luisteren als Jannie presenteert. Voor een verzoekje kunt u haar bellen 0599-313609 of mailen jeleveld@hetnet.nl. En na het nieuws is er nog een opname van een kerkdienst die zondag 2 augustus is gehouden in de protestantse gemeente van Vlagtwedde. Voorganger pastor Perdok. Schriftlezings uit Nehemia en Matthäus. En het thema was: het hart wordt geraakt door het woord. Wel te rusten allemaal.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
1: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
0: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0-overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Ook vandaag geloven wij en willen wij ook uitspreken dat onze hulp is van de eeuwige, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand ooit eens begon. In die naam mag ik u groeten. Genade en vrede is er voor ons allemaal. Van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. En willen wij dan ons drempelgebed bidden? Mag ik u voorgaan, gemeente? Eeuwige, wees uw mensen nabij en zegen hen die tot u bidden. U bent onze schepper. U behoedt ons levenslang. Brengt tot bloei wat u in ons gezaaid hebt en koestert zorgvuldig wat tot bloei komt. Wees dicht bij ons, goede God, als wij proberen u van dienst te zijn. U, die onze schepper bent, wees ook onze begeleider. En laat niets en niemand ons weerhouden om moedig en geduldig voor te gaan op de weg die u ons wijst. Van nu tot in eeuwigheid. Amen. We willen zingen van lied 841, vers 1.

10 woorden. Die zijn u allemaal bekend. In jullie jongere jaren hebben jullie ze op moeten dreunen. Misschien wel uit het hoofd moeten leren. Dus als ik ze nou uit de Bijbel ga oplezen, dan zeggen jullie van tevoren al van, oh ja, nou komt dit en dan, nou komt dat. Dus dat doe ik niet. Ik heb een andere versie op die 10 woorden gevonden. Het internet staat er trouwens vol van. En een van die gevondenen, daar staat boven vrij. En dat wil ik graag vanmorgen met u delen. Vrij. Ik ben hij die is. God zal ik u wezen. Ik heb u verlost. Leef als bevrijde mensen. De weg van het gebod is de weg die je vrij maakt. Vrij van andere goden en machten. Je hoeft ze niet te dienen. Je hoeft niet te buigen. Vrij om God niet vast te leggen in denkbeelden van hout en steen. In denkbeelden van dogma's en belijdenis. Vrij om de naam van God aan te roepen, te belijden, te fluisteren als de naam van de liefde. Vrij om tijd vrij te maken voor jezelf, voor elkaar, voor God. Vrij om te leren van de generatie die ons voor is gegaan. Aan de kinderen, aan de mensen van morgen. Vrij om wel kwaad te worden, maar dan nooit langer tot de zon ondergaat. Zodat er in je hart geen ruimte komt voor wrok en bitterheid. Vrij om trouw te zijn aan man, vrouw, vriend, vriendin. Tot wie je ooit eens zei, ik hou van jou. Vrij om rechtvaardig en zorgvuldig om te gaan met wat aan jou is toevertrouwd. Vrij om eerlijk, vol vreugde te zeggen, ik weet iets goeds over hem of over haar. En anders hou liever je mond. Vrij van begeerte. Dat verschrikkelijke verlangen om te hebben wat een ander heeft. Dat je verteert en dat je stuk maakt. Leef als bevrijde mensen. Want ik heb u verlost. Tot zover deze woorden om daar deze week eens over na te denken. Willen we dit gedeelte van de dienst afsluiten, lieve mensen, met het zingen van het derde en het vierde couplet van lied 841.

We zijn gekomen bij de dienst van het woord. We gaan zo meteen de Bijbel openslaan en dan gaan we uit lezen een gedeelte uit het eerste verbond en een gedeelte uit het tweede verbond. Maar voordat willen wij ons zondagsgebed bidden. En ik vraag u, mag ik voorgaan in dat gebed? Eeuwige, u, God, vol van genade en vergeving, wees hier aanwezig en zegen ons met uw woord dat ons tot kinderen van u maakt en onze honger voedt naar gerechtigheid en vrede voor allemaal. Schenk ons uw goede geest omwille van hem die ons toegang geeft tot u, Jezus Christus, onze Heer, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Zoals gezegd, twee schriftlezingen. En ik hou me altijd trouw vast aan het ecumenisch leesrooster. Dus van vanmorgen staat dan ook op het programma een schriftlezing uit van de profeet Nehemia. En de evangelielezing komt uit Matteüs hoofdstuk 14. Ik lees u uit Nehemia de versen 12 tot en met 20. Een aantal kleine stukjes. Het eerste wat er dan boven staat is: de Heer hielp Israël in de woestijn. En Nehemia die schrijft dan: u ging met uw volk mee. Overdag in een grote wolk en 's nachts in een vuur. Zo hebt u de weg voor uw volk verlicht. U kwam uit de hemel naar de berg Sinaï. U sprak met de Israëlieten. En u gaf ze eerlijke regels en goede, duidelijke wetten. U vertelde hun over Shabbat, de dag die heilig voor u is. En u gaf uw dienaar Mozes de opdracht om al uw wetten en regels door te geven aan uw volk. U gaf brood uit de hemel toen de Israëlieten honger hadden. U liet water uit de rots stromen toen ze dorst hadden. En u zei tegen hen in welk land ze moesten gaan wonen. Dat was het land wat u hen beloofd had. En dan een klein stukje. Israël was ongehoorzaam. Maar onze voorouders waren eigenwijs en ongehoorzaam. En ze deden niet wat u tegen hen gezegd had. Ze wilden niet naar u luisteren. Ze dachten niet meer aan de wonderen die u voor hen had gedaan. Ze waren eigenwijs en ze kozen hun eigen leider. Ze wilden weer als slaven leven, net als in Egypte. Maar u bent een goede God. U vergeeft de mensen als ze fouten maken. U zorgt voor hen. U bent geduldig en trouw. Dus liet u hen niet in de steek. En dan het laatste stukje. De Heer bleef voor Israël zorgen. De Israëlieten maakten een beeld van een stier en ze zeiden: dit is jullie God die jullie bevrijd heeft uit Egypte. Daarmee hebben ze u diep beledigd. Maar zelfs toen was u goed voor uw volk. U liet de Israëlieten niet in de steek in de woestijn. Overdag ging die grote wolk niet weg. En hij was bij hen als ze verder gingen. En in de nacht was er altijd een vuur om de weg te verlichten. U hielp hen vriendelijk om uw regels te begrijpen. U bleef hen manna geven als ze honger hadden. En water als ze dorst hadden. Tot zover dit gedeelte uit Nehemia.
willen we voor de evangelielezing nog zingen van lied 313, vers 1 en vers 4.

De evangelielezing komt vanmorgen, zoals gezegd, uit het evangelie naar Matthäus. Het 14e hoofdstuk, de versen 13 tot 21. Ik begin bij vers 13 te lezen. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plek waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen die kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen Jezus uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen toch weg. Laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei: ze hoeven niet weg te gaan. Geven jullie ze te eten? Maar ze antwoordden hem: we hebben niets, alleen 5 broden. En 2 vissen. Toen zei Jezus: breng ze mij. En nadat hij de mensen de opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nou, dat hoeft u natuurlijk niet te doen, u blijft gewoon rustig op uw stoel zitten. Toen nam hij die 5 broden en de 2 vissen. Hij keek omhoog, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen. En de leerlingen die gaven ze weer door aan de mensen. En iedereen die at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophalen, hadden ze 12 manden vol. En er hadden ongeveer 5000 mensen gegeten. Vrouwen en kinderen niet meegeteld. Het woord van God. Laten we nog zingen van lied 339.

na de uitleg en de verkondiging, dan willen we zingen van lied 103c. De versen 1, 3 en 5. Lied 103c. Vers 1, vers 3 en vers 5. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, we zitten hier nou mooi in deze tuin. En het is nogal een grote tuin, merk ik. Heb ik gezien. Daar zou je dus best een of ander balspel kunnen spelen. Wat voor balspel of dat dan ook mag zijn. Dat kan dus over de grond, via de voeten, maar dat kan ook via de handjes. Nou, bij een balspel, daar raakt bij de mensen de bal het hart. Maar nu wordt het hart, hoop ik, ook geraakt door het woord. Als het goed is, tenminste. Want dat spreekt natuurlijk niet vanzelf. Het is niet van alle tijden dat zoiets niet vanzelf spreekt. Dat was in de tijd van Nehemia zo. En dat was ook in de tijd van Jezus zo. Wat steeds weer dreigt in de geschiedenis en ook nu, dat is dat we als mens in de ban raken, bezeten raken van iets anders, vervreemd raken van het woord. We raken gevangen door krachten en door machten die ons, als het erop aankomt, als een baksteen laten vallen. Zoals het gaat in de sport. Media die bestormen altijd de winnaars. Verliezers? Nou, ze zien ze niet staan. Ja, heel enkel. Maar de volgelingen van Jezus Christus, die zoeken, als het goed is, niet die winnaars, maar die gaan op zoek naar wat verloren dreigt te gaan. Naar wie in angst en schuld gevangen zijn. Die zoeken naar de onaantrekkelijke. En ook wij hebben een plek nodig voor deze kant in ons, om ons te redden als ons hart ons aanklaagt en we nergens meer weer terecht kunnen. En ook daarom zijn we hier. Niet zoals altijd ergens anders in die heilige ruimte, maar hier in die tuin. En laten we dan maar een heilige tuin noemen. Om onze eigen blessures te helen. Om ons leven voor God te brengen. Met dat voor vele anderen. Nehemia die doet dat ook. Die heeft oog voor verliezers. En niet alleen oog, maar ook oor. Hij zit in de Persische ballingschap en hij hoort over het lot van de overgeblevenen in het verwoeste Jeruzalem. En dat raakt hem heel diep. Dat mag je wel zeggen. En hij bidt voor de kinderen van Israël. En hij ziet ook hun zonden. En we lezen dan in het begin van het boek Nehemia: verdorven hebben wij het verbond. En dan bidt hij: ach, God van de hemelen, God groot en ontzagwekkend, die het verbond bewaart, die in de relatie blijft, die aanspreekbaar blijft, die vriendelijk blijft voor hem die hem liefhebben en spelregels in acht blijven nemen. Laat toch uw oor opmerkzaam zijn en uw ogen geopend. En hij gaat naar de koning van Perzië met de vraag of hij mag gaan. Terug naar Jeruzalem. En de koning laat hem gaan om de vernielde stad te herbouwen. Ja, alles wat Nehemia doet wordt gedragen door zijn gebeden, zegt Alex van Lichten. Zo is dat. Zo kan dat zijn. Dat je gebeden je doen
en je laten dragen. Dat er een innerlijk kompas in je is dat je leidt. Meester Eckhart die leerde zijn leerlingen: laat God in jou de leiding nemen. Laat hem de handelende zijn en bekommer je niet om of hij handelt op natuur of op bovennatuurlijke wijze. Nou, deze gedachte die mag u vertrouwen geven. Veerkracht. Nehemia, zijn naam betekent niet voor niets troost van de Heer. En hij vindt die troost in het bidden en in de Tora, zoals wij die troost mogen vinden in de Bijbel. En het bidden, dat draagt hem. En de Tora die geeft hem richting in zijn leven. Zoals de Bijbel ons richting in ons leven geeft. In het gedeelte wat wij net lazen uit Nehemia, daar leren we een God kennen als iemand die ondanks afvalligheid, zonde, schuld en ontrouw van de mensen zelf trouw blijft aan die liefdesverklaring en de belofte die hij aan hen deed. En we lazen: want gij waren God van vergeving, laatmoedig en groot van goedertierenheid, en u hebt hen niet verlaten. Kijk, mensen die verlaten elkaar, maar God niet. Als het te lastig wordt, dan keren mensen zich van elkaar af, van de ander. En dan sturen ze hen terug de woestijn in, of de straat op, of waar ook heen. We laten hen aan hun lot over. Maar God blijft trouw, en dat wees Nehemia. En dat is ook dan de troost voor Nehemia en ook voor ons nu. Nehemia is ons tot troost, omdat hij laat zien daar waar het een puinhoop is of dreigt te worden, mensen geraakt worden en opstaan. Vol mededogen raken. Als aangedreven door een stuwende kracht van de Heilige. We gaan naar Jezus Christus. De gezalfde die ons bevrijdt, betekent zijn naam. En hoe maakt Jezus zijn naam in het verhaal van de wonderbaarlijke spijziging waar? Nou, Jezus die hoort van die bizarre onthoofding van zijn goede vriend Johannes. En zijn reactie daarop, dat vertelt hoe ernstig of de situatie is, want hij vlucht. Hij wijkt uit om zich te bezinnen, om zich te beraden. En hij zoekt dan de stilte. En Nico Terlinden die schrijft daarover: wie doordraaft, de stilte schuwt, het gesprek met zichzelf niet voert en met God evenmin, die heeft de ander, de mensen die komen en gaan, ook niks meer te bieden. Jezus stapt in een boot en vaart naar een plek in de buurt. Hij keert zich als het ware naar binnen, naar een eenzame plek. Want daar is Jezus alleen, op zichzelf. En daar gaat hij bij zich te raden: wat moet ik? Hij bidt. Want bij jezelf te raden gaan is uit je eigen ik stappen. En luisteren naar wat je in de diepte weet en bewaart. En ook naar wat de gids met een hoofdletter je daar te zeggen heeft. Op de vraag: wat moet ik? Daar komt een antwoord
in de vorm van de schare. Want de schare die hoort wat Jezus doet. En die komt uit de steden te voet naar hem toe. Daar in die woestenij, waar het leeg en onherbergzaam is. Als een kudde zonder herder gaan ze naar Jezus. En zodra Jezus dan uit de boot stapt, dan ziet hij die menigte. En dan kijkt hij niet weg. Nee, hij is diep geraakt. In een oudere vertaling daar staat: met barmhartigheid bewogen. Nou, dieper geraakt zijn, dat kan volgens mij niet. En Jezus nodigt hen. Kom maar. Hij geneest de zieken. En dan staat er in het Grieks een woord wat genezen betekent: therapie. De houding van Jezus en zijn spreken die werken genezend op de kwakkelaars van vertrouwen, op het onzekere, de twijfelaar, de afgestompte. In de ballingschap van het leven brengt hij de dimensie van het goddelijke, van de liefde als de kracht die verbindt. Ik las van Michels van Maagdenburg, een christelijk mysticaan: oog glanst in oog, geest vloeit in geest, hand grijpt in hand, mond spreekt tot mond en hart groeit tot hart. En dan wordt het later. De duisternis valt in. Hier is niks te halen. Stuurt u de mensen maar weg, zeggen de leerlingen. Ja, als het wat ongemakkelijk wordt, dan los je dat zo op. Wat je niet hebt, dat kun je ook niet geven. Klaar is Kees. Maar de reactie van de Heer is: geven jullie ze te eten. Maar ja, ze hebben niks. Ja, 5 broden en vissen. En vanaf nu is dit verhaal pure eredienst. Jezus gaat voor. Breng ze die 5 broden en die 2 vissen. Offergave. Geef wat je hebt. En Jezus die neemt het aan en die ziet op naar de hemel. En dat zien, dat schept. Jezus die herstelt hier als het ware de verbinding tussen hemel en aarde. In deze woestenij. In deze leegte. In het nihilisme. Hoe kan dat? Dat die 5 broden zomaar veranderen in zoveel overvloed. Is Jezus dan een magier of zo? Of een tovenaar? Nou, als we het zo lezen, dan lezen we deze wonderverhalen als kunstjes. En dat is niet de bedoeling. Het is zo dat in de verborgen lagen bewaarde woorden meerdere betekenissen en ook getalswaarden hadden. En in de Bijbelse taal en in de Bijbelse tijd, dan konden ze heel goed vertellen, maar ook tellen. Nu wil het geval dat de getalswaarde van 5 broden overeenkomt met de getalswaarde van het woord hemel. En het oude weten bewaarde deze kennis, dat de 5 broden het hemelse met elkaar verbonden zijn. Dit brood, die 5, die zijn van hemelse samenstelling en orde. In bakkerstaal, dit goddelijke woord, dit brood is gebakken door de hemelse Vader in de hemelse oven.
Dit weten, dat klinkt ook door als Jezus de zegen uitspreekt. Dit zegenen is dan ook een vorm van dankzegging. Danken voor dit hemelse brood. En Jezus die deelt ervan uit. Hij breekt het brood en hij reikt het de leerlingen aan, die op hun beurt het weer doorgeven aan de scharen. En allen die eten, en allen raken verzadigd, en er blijft ook nog genoeg over. Ik las onlangs dat de Aarde in april jongstleden al de grens bereikt heeft van wat ze de mensheid kan bieden om iedereen te voeden. De rest van het kalenderjaar plegen we roofbouw op moeder Aarde. Als iedereen op Aarde zo zou leven als wij, westerlingen, dan zouden we meer dan 3 aardbollen nodig hebben. Op de website van het Wereld Natuurfonds, daar kun je trouwens ook je eigen voetafdruk meten. Dat wil zeggen, dan meet je hoe jij met je levensstijl de aarde belast. Of misschien wel overbelast. Maar Jezus leert ons dat er overvloed is. Overvloed aan brood uit de hemel. En nog steeds kan de aarde ons allemaal ruimschoots voeden met aardvoedsel. Wat hebben we toch een voorrecht dat onze wieg hier heeft gestaan. De scharen die zijn verzadigd van het brood van de overkant. En Jezus maakt zich los van hen. En hij trekt zich weer terug om te bidden. Als het avond wordt, dan blijft hij daar. Alleen. Dit verhaal eindigt dus ook van binnen. De Groningse priester Herman Verbeek gaat ook naar binnen in zijn lied over het brood, aards en hemels ineen. En met deze preek wil ik dan afronden met dat lied. Als je brood deelt, deel je macht. Als je macht deelt, neem je deel. Als je brood deelt, deel je je hart. Als je je hart deelt, komt er hoop. Als je brood deelt, deel je je lijf. Als je je lijf deelt, word je één. Als je brood deelt, deel je je pijn. Als je je pijn deelt, is er trouw. Als je brood deelt, word je klein. En als je klein wordt, word je sterk. Als je brood deelt, wordt het licht. En als het licht wordt, dan komt het allemaal goed. Amen. Wij willen zingen van lied 103c, versen 1, 3 en 5.

Lieve mensen, wij zijn toe aan ons dankgebed. Laten we ruimte maken in ons hart en in ons hoofd. Om in die leegte God te kunnen ontmoeten. Eeuwige. We danken u dat wij nog altijd danken kunnen.

En u staat er borg voor. Dank u wel dat we altijd bij u mogen schuilen. Onze Vader die in de hemel is, schepper van het land en de zee. U die niet loslaat wat u ooit begon en beloofde ons niet in de steek te laten. De wereld staat in brand. Het is veel te heet. Onze rivieren vallen droog en water wordt schaars. Rampen die we kennen via de media van ver weg, ze komen dichtbij en ze maken ons bang. Wij belijden, u bent dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Maar wat wij voor vanzelfsprekend hielden, houdt misschien wel een keer op. Het water, dat ooit onze bondgenoot en vriend was, is hard op weg om onze vijand te worden. Heer, geef ons vandaag ons dagelijks water. En vergeef ons onze schuld ten opzichte van schepping en natuur. We hebben genomen en genomen. De aarde lijkt uitgeput. De zee is vervuild. Het water in de rivier is niet meer betrouwbaar. Wij wenden ons tot Hem, die beloofd heeft water te schenken. Verfris onze geest en was onze ziel weer schoon. Help ons om dankbaar te zijn voor wat zo gewoon is. Te delen voor wat ons is toebedeeld. En niet minachtend de bron van ons bestaan. Scheppergeest, die zwaait over de vloed en het water. Scheiden ten gunste van land en leven, kom en ontferm u over deze aarde. Doe ons niet naar onze zonden en het onrecht dat wij anderen aandoen. Maar verlos ons, allereerst van onszelf, want het is uw plek. We smachten naar uw aanwezigheid. Naar uw wijsheid, creativiteit en rechtvaardig bestuur. Want van u is het land en het water. Tot in eeuwigheid. Amen. Nu is, lieve mensen, de beurt aan u. U mag gul geven in de collectes die zometeen gedaan worden. En dan willen we afsluiten met een aantal liederen uit lied 801, namelijk vers 1, 2 en 3 en 6, 7 en 8. Oh. Ja,

Straks na de dienst is er natuurlijk koffie voor ons allemaal en thee. En misschien is er ook nog wel wat bij, wie weet. Maar voordat krijgen wij onze zegen. En ik wil u wegzenden. Na deze vrolijke dienst mogen we dan op weg gaan. Pelgrims worden naar het Koninkrijk van God. En mag ik u dan daarbij de reiszegen meegeven. Mogen de weg opreizen om u te begroeten. Mogen de wind altijd in je rug waaien. De zon altijd warm op je gezicht schijnen. De regen in je tuin vallen. En mogen God je houden in de palm van zijn hand. Tot we elkaar weer zien. Zo zegene u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wij zingen lied 425.

0: Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. Twee weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. Twee Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar